Goeiemôre dierbares, dan is Kingdom Time vanmôre by is ek en u regtig mag ek en u

0: nakho umkani.
1: Fihla ubuso bakho ezonweni zami. Eh, Nkosi yami ngoba madini kaThixo angumoya waphukileyo, inhliziyo yokugqobhokileyo kayideli uThixo. Eh, wayewujikela ubutho apho esithi ngukumkani wobungcwalisa. Eh, mandithonde ibheke ke ngoku kumphulaphuli. Ndivuba uthini umphulaphuli.
2: Hi, goeiemiddag. Sis Julia. Sis Julia, ik wil graag de hater Kijini kant van Oudtong zeggen. Mm-hmm. Veel geluk met zijn verjaardag vandaag. En dat komt van zijn eigen bompelina af. Zoals ons zei, Delores. En hij heeft een mooie en geziende dag.
1: Zijn
2: vrouw moet hem lekker bederven vandaag.
1: Nkosi kakhulu, Nkosi kakhulu mem. Ndiyabulela kakhulu. Mandibheke engomeni. Uyazi ubutho uyitho kubone umuntu ayicule ingoma, ayithethe ingoma ukuze bamayihlala pha kuwe engqondweni. Vuthisa Jesu umlilo wakho ngaphakathi kwethu.
3: Hi.
0: Akona mazembo.
3: Akona. Asante.

0: Ngaphandle kwakho Nkosi Jesu angelutho
1: Goeiemiddag, sis Julia. Hoe gaat het? Ik hoop het gaat goed. Ik wil ook net vragen, Kitje, happy, happy birthday. May God bless you. En mag je daar voorbeeldig uitstaande man blij. En een man voor jouw vrouw. Alle voorspoed voor jouw pad. Kitje, dat is een van jouw Eden FM luisteraars. Het komt van Magdalena Bota uit Waarsweg. Ach, uit Grootbraak en Dion de Paria. Hieso, hy sal weet wie die onderbree is. Geniet jou dag, Kitje. Sis Julia, geniet die dag. En ek wil net vir my verloofde sê, ek is baie lief vir hom en hy moet sy dag geniet. Kom van Magdalena Bota uit Grootbraak uit. Baie dankie, Sis Julia.
0: Baie dankie, Adelina, Magdalena, baie dankie van Grootbraak. Hoe tike Luna? Molweni mama ndihleli nawe ngubonile sikwe nice na Nkosi mama Nkosi kakhulu but bonile nanku nomnye uRandall
2: Good day sister ya
0: Molobuti
2: we are from Budapest we are online on internet
0: okay
2: and I want to send my regards to everyone who's listening Eden FM.
0: Thank you.
2: Be blessed.
0: Randall. Thank you.
2: Stay blessed.
0: Thank you.
2: And know that God is thank with you. You always. God thank bless you all.
0: Thank you so much, Randall. Be blessed too. Ukandike manphinde ndikhumbuze kumphulaphuli ophulaphuleyo. Ndikunike nje uba uphulaphuli useGeorge ku-93.8 hasa kwa-municipality 87.8 uthi xaxepha ngegrabo outon neziphaluka ndithetha ngeday salsdorp neriyephakuphipha ederos 103.6 ukanti ke nice na plat rienental ku-99.7 kuze canaland ku-97.9 Your Voice in Paradise pula pula Eden FM uhleli no Julia Jack ngaphandle kwakho Jesu asilutho thina

0: Marah Roje, marah. Mama Dina is aangeskakel. Ik wil ook haar van die Gigi zeggen, baie gelukkig Gigi. Al die zinnen op jouw leven. Bij die prachtige, prachtige man wat jij is, al een mooie gezondheid. Mag je hier voor jouw zinnen vrouw lief. En die kan het nou lekker bederd. Roje, baie dankie voor jouw mooi programma hoor. Bye bye, Mama Dina.
1: Dankie Mama Dina.

0: It's Sunday Gold with Roger Jacobs.
1: Goedemiddag, meneer Roger. Hoe gaan dit? Ik ben lekker gaan ik leer luisteren, meneer Roger. Al die oude songs. Ja, laat hem eens weer denken naar je jongsta. En een mooie dag verder, meneer Roger en de G.

0: Aarlijk, een goede middag, Mr. Rogers. Altijd zo leuk om Mr. Rogers in onze woning te gaan. Ach, en onze oldschool maatjes is begroet. Keita Willems is begroet. Hulle wat vir jare nie, wil ek sê, ek is baie geluk, Mr. Rogers. Mr. Rogers, ek weet, dit gaan nou nie moeilijk wees, he. Kies en sy kubai van my hettens. En dit is ook volgende week. En die Virginia is ook hartelijk begroet. Sy is ook jake soorde ingeskakel. Dankie vir die program.
1: Goeiemiddag.
2: Your hearts can run. Bye, dankie, Tiens.

0: XA, you know your town. We know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah. For only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Jou musiek is die boonste rakke, sê Connie Fischer en Aunt Magdalene, of Auntie Mac, as ek so mag sê, van die groen dakkies. Ek sal volgende week die liedjie definitief speel. Boodskap?
2: Ons gereelde Eden luisteraars, een mooie geseende sondagmiddag toewens, en jy weet, ons is nodig om jou om songs aan te vraan, want ons luisteraarskeuse is so prachtig.
1: Net so.
2: Ek kan net lekker achter oorle en relax, maar dan wil ek graag vir Marta Oktober, vir Wida Rondganger, vir Elma Boesak en vir Kerle Hendricks julle een mooie en geseende achtermiddag toewens en luister maar lekker. Groete, liefde, Dalsie, mooi bij Roger.
1: Dankie.
3: Mr. Roger, dan wil ek net aan Rikietje ook een geseende verjaarsdag toewens. Ek hoop as die dag so ver toe geniet en ek hier kom vandag by Psalm 23.
4: Goeiemiddag Roger, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
4: Is die ou nie van Brawie?
1: Wel die ou nie.
4: Brawie, kijk moos nou in die week in verjaar.
1: Maar jeet hy, jeet hy. Ja.
4: Ek wil net iets mooi speel van Brawie. Ek kan nie nou op iets kom hee. Maar ek wil net iets mooi speel van my, wat hy altijd veel ingesteer het om te speel.
1: Ja,
4: Roger.
1: Ek gaan nie Rockets voor hem speel.
4: Dankie, bye.
1: Dankie.
5: Hartelike goeiemiddag Mr. Roger, ingehak en ingeskakel, wow, dis een prachtige koel achtermiddag in Mosselbaai. Al ons zondag goed luister, is hartelike goed vanmiddag, want ons het baie, baie geluk sê aan meneer Enrikus Geisman, dan oudshoring met sy verjaarsdag, want ek het baie geluk aan Antie Gil Lucas, met haar 80ste verjaarsdag gister, al ons senior burgers, by Benevelingpark, aftree oot Elis, om een hartelike groet, die allemaal ons in my prachtige en geseende naweek, het baie liefde van Elzo en Tori Cameron.
1: Dank je Elzo.
6: Maddag Roger, hoe beter en goed. Ek wil net iemand geluk wens op sy verjaarsdag, anders is jy met een mooie dag hier, maar die Heere is as jy op jou lever is, en ons is baie lief vir jou, dat kom van Lelena, we drivers daar, Roetje, dan groet ek die onbekend bekendes, vrye dag, om ons en aan het Rikie, plek op die plaas, Audrey, Rosina, Nachtkinders en Jacob, almal is gegroet, Halloweena, jy kan hier lekker nee. Dat kom hier van Lelien Averdrewesdal. En een mooie dag vir jou, Roger.
1: Hey, dankie, Lelien.
6: Ons begin jou programpie, hoor.
1: Nee, is recht so. En Auntie Monza, ek hoor, jy sê, ek kan nie lekker Eden FM optellie. Ek het nou vir een paar ander luisteraars in huis na gevra. Hulle sê, hulle kan het hoor. So, ek weet nie wat is vir fout daar nie, maar dankie.
7: En sal moet iemand kreeg net om te kom kyk wat gaan hom hier

0: lekker as jy in die dag meneer en die, al die maatjes wat nou so lekker in sitte luister, meneer hoor moes stil die binnenkant,
1: ek hoor.
0: Kan nou maar niks doen nie, so maar geduldig wacht tot iemand my kom help.
1: Ja.
0: Dankie meester, lekker dag verder, goed op die huis.
1: Oké.
2: Roger, sal jy alsjeblieft vir my die weergawe van Smokey speel next door to Alice, alsjeblieft. Dankie Roger, Auntie Jeanette.
1: Okay, Auntie Jeanette.
2: Loving next door to Alice.
1: Ah.
3: Hi Roger, goeiemiddag man. Roger, ek bel nie van die groentakkies op, ek moet net hoor, as jy nie vir ons ladies hier, die toonelspan ook, iets wil speel van Elton John, of van die movies, asseblief. Sal waardeer, Roger.
1: Okay, maak so volgende week.
4: Hartelike goeiemiddag, Mr. Roger.
1: Ja, sien.
4: Het gaan goed, ons dank die heer, ons het dit gemaakt. Ek vind het vir my broer Michael, wat in die week 60 geword het, sê hartelijk geluk met jou verjaarsdag. My boete, ek hoop jy gaan een mooi dag en een mooi jaar beleef, en dat het sal goed gaan met jou, dat jy mooi moet kyk aan jou, en weet so seker, ek is baie lief vir jou as jou sister, nee? So sê Elsie, het een prachtige gage, ja, almal is hartelike groet, my dochters, jylle ook, en my eie familie. Dankie, Mr. Roger.
1: Ja, dankie, jou muziek is uit die boonste rakke, sê Connie Fischer. Dankie, Connie, ek waardeer jou, hoor. Bly julle geniet het. Local is lekker.

Goeie middag van die Roosje, ek hoop het gaan baie goed. Sal meneer asseblief vir my, doe het on my own speel van Whitney Houston. Dat kom van Christina de Koker. Mooie dag.